0: aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zet de tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Manik Champersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer en volgende stap voor Centrum Batuverdorp. Haarlemmermeer heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor vrijwilligersvervoer. Dit vervoer helpt inwoners die door leeftijd, een beperking of andere omstandigheden minder mobiel zijn. Vrijwillige chauffeurs brengen hen bijvoorbeeld naar medische afspraken, activiteiten of andere voorzieningen. Ook ritten buiten de gemeente zijn mogelijk. Voor 2027 is maximaal 100.000 euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van de vervoerregio Amsterdam. Organisaties moeten de ritten coördineren en vrijwilligers werven, begeleiden en trainen. Chauffeurs moeten onder meer beschikken over een geldige VOG. Gemeente Haarlemmermeer en Hoornen Vastgoed gaan verder met de vernieuwing van het centrum van Batuverdorp. De komende 12 maanden onderzoeken zij de ontwikkeling rond het Lorentzplein. Daar moet ruimte komen voor winkels, woningen, parkeren en een nieuw plein. Ook zijn afspraken gemaakt over de FOMAR aan de Sloterweg. De tijdelijke supermarkt moet een permanente en duurzame vestiging worden. Daarbij zijn ook een woning, parkeerplaatsen en mogelijk extra groen voorzien. Bewoners en ondernemers worden via de participatiegroep bij de centrumplannen betrokken. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
3: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
2: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
4: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht.
2: In hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Non-stop muziek.
5: Yeah.

0: en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Experiment Grotere Zorg vraagt voorrang in seniorencomplex en Meerskosdames starten seizoen met overwinning. Haarlemmermeer start een experiment waarbij ouderen met een grotere zorgvraag voorrang kunnen krijgen op woningen in 4 seniorencomplexen. Het gaat om de Lang Leven Thuisflat in Hoofddorp en Wibo-woningen in Hoofddorp, Bad Hoeverdorp en Nieuw-Vennep. Van de vrijkomende woningen wordt 10-15% met voorrang aangeboden aan deze groep. De gemeente werkt samen met IJmeren en zorgaanbieders. Het experiment duurt maximaal 2 jaar en moet uitwijzen of wonen en zorg zo beter gecombineerd kunnen worden. Het eerste damesteam van Meerskosh is in het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een 9-6 overwinning op Skosh Utrecht. De 16-jarige Hoofddorpse Hana Al Nayal won na 5 spannende games. Ook de 18-jarige Renske Huntelaar pakte een belangrijke zege tegen de hoger aangeslagen Française Enora Villar. Kabi Vrietse verloor haar partij, maar de eindzege kwam niet meer in gevaar. Meerskosh staat na de eerste speelronde 3e in de SBN Eredivisie. Op 21 oktober volgt thuis de wedstrijd tegen All In Skosh. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
3: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dus komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel.
2: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest doorheen, met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan.
2: Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: En ze bestaan nog steeds door de Human League. Dat waren ze hier met Don't You Want Me uit 1981. Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Het is vandaag 21 september 2026. Het is de 264e dag van het jaar. En er volgen nog 101 dagen. En dan hebben wij alweer het einde van het jaar. Wat gaan we doen in deze ochtend van Meer Radio? Natuurlijk heb ik de ontbijtplaat voor je. Die kan je aanvragen op studio@meerradio.nl. Ik heb twee keer nummer 1 in voor je. Vandaag de muziek, de voetbal. Welke wedstrijden zijn er gespeeld het afgelopen weekend in de Vriendenloterij Eredivisie? De twee tracks van de nummer 1 album. De jaar van vandaag en vandaag ook Maximaandag. En ik heb hier een plaat van Ilse Lange. Het is al een oudje, 2008. Maar dankzij TikTok is het ineens weer een groot hit in de top 40. Het staat zelfs in de top 20. En nummer 2 in de Mega Charge. Hier is Ilse Lange met So Incredible.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: Dit was de A-kant van John Denver. Dat was Calypso. En dat kwam in 1975.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Welke plaat wil je horen straks na het NOS-journaal van 8:30? Wat gaat het worden? Je kunt hem aanvragen hoor. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. We blijven op zee met Celine Dion. My Heart Will Go On.

0: Ja, we gaan hem feliciteren hoor. Jason Derulo, hij is vandaag 37 jaar geworden. Hier was hij samen met Rehab in Animal. We gaan op naar het meer nieuws over zich met Caroline Geven. En voor die tijd nog een nummer 1 dit voor je. En daar gaan we naar de top 40 van 21 september 2013. Live opgenomen bij Ruud de Wild op Radio 58, speciaal voor Hannelore Zwitserloot, de nieuwslezeres die toen zwanger was. En het is Niels Geuzenboek met Take Your Time Girl.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.

0: Maak Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeente stelt voorwaarden voor verbouwing Schiphol en KLM-orkest treedt op in Batuverdorp. Haarlemmermeer werkt aan voorwaarden voor de grootschalige verbouwing van Schiphol. Het college heeft hiervoor een conceptnota van uitgangspunten vastgesteld. Schiphol wil tot 2050 onder meer oudere gebouwen en wegen vervangen en ruimte maken voor grotere, stillere en schonere vliegtuigen. De gemeente wil dat de luchthaven compact en toekomstbestendig blijft en goed past bij de omgeving. Inwoners, bedrijven en andere betrokkenen kunnen dit najaar reageren. De gemeenteraad stelt de definitieve nota naar verwachting begin 2027 vast. Het zondagmiddagpodium ontvangt op 4 oktober het KLM-orkest in het dorpshuis in Batuverdorp. Het orkest bestaat uit ruim 50 muzikanten en is sinds 1953 het muzikale visitekaartje van KLM. Onder leiding van dirigent Bert Willemsen speelt het een gevarieerd repertoire. Bezoekers kunnen genieten van licht klassieke muziek, filmmuziek, jazz en populaire nummers. Het concert begint om 2:30 en duurt tot 4:30. Kaarten kosten €7,50, inclusief koffie of thee, en zijn ook vooraf te reserveren. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: uit 1973, Dolly Parton met Jolene. En ook dit is weer een hit in de Nederlandse hitparade geworden. En hier is Volumia met Afscheid.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Ik draai speciaal voor Frans Maarsen. En dit keer graag niet de koffer van Glennis geweest, maar het origineel van Volumia. Nou Frans, speciaal voor jou hoor. Deze uit 1998. De allerlaatste.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van meer radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: We namen even wat gas terug in de ochtend van Meer Radio met deze van Kansas uit 1977. Dat was Dust in the Wind.
1: Vandaag in de muziek.
0: Status Quo krijgt op 21 september 1991 een vermelding in de Guinness Book of Records. Binnen 12 uur geeft de groep concerten in 4 verschillende Britse steden. Die steden zijn Sheffield, Glasgow, Birmingham en Londen. En hier is het 1984. Margarita Time van Status Quo. Die kwam toen niet verder de nummer 2 in de Nederlandse tipperaden. Je hoort hem nu hier in Vandaag in de Muziek.

Een van de grote hits van Cool and the King. En we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Met deze 1985 van Oda, Frank Sinatra, Sister Sledge met Frankie.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
3: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
2: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
4: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
2: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Er zijn miljoenen verkocht van het album Rumours van Fleetwood Mac in 1977. Dit was een van de nummers Don't Stop van Lindsey Buckingham.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: En wat heb ik nog in dit uur voor je? Ik heb een nummer 1 voor je. We gaan kijken naar de wedstrijden die er gespeeld zijn dit weekend in de Eredivisie. We hebben ook nog verder twee tracks van het nummer 1 album. De jarig van vandaag. En ik heb ook nog voor je een Maximamag track. Welke dat zal zijn, dat ga je straks allemaal horen. Nu, Roxy Dekker, volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. Dit is...

0: David Bowie in 1983 met China Girl. Een nummer dat hij samen schreef met Iggy Pop. Maar die het al eerder had opgenomen.
1: Sportnieuws.
0: Wat met de sport van het afgelopen weekend. Gisteren nog gespeeld in de keukenkampioendivisie. De Graafschap tegen NAC Breda. Dat werd 1-2. En dan de vriendenloterij Eredivisie van het afgelopen weekend. Vrijdagavond FC Groningen tegen PEC Zwolle 3-0. Zaterdag ADO Den Haag, Cambuur 1-1. Sparta Heerenveen 0-4. Ajax Excelsior 2-2. Willem II Fortuna Sittard, dat werd 0-1. En dan gisteren gespeeld Feyenoord tegen FC Utrecht 5-0. AZ tegen Telstar, dat werd 1-0. Dan hadden we ook nog FC Twente tegen PSV. En verrassend, FC Twente won met 3-2. En de laatste wedstrijd van gisteren, dat is NEC tegen Go Ahead Eagles. En die wedstrijd eindigde in 1-1. En hier is Van Dijkhout. We gaan naar Den Helder toe. Een eerste hele grote hit. Dit is Stil in Mei.
2: 1994.

0: David Gates, hij schreef alles voor Brad, zo ook dit nummer in 1972. Dat was The Guitar Man. En voor het meer nieuws over zich met Caroline Geven heb ik nog een nummer 1 hit voor je. Daar gaan we naar 21 september 2024. 16 weken lang nummer 1 in de Nederlandse top 40. Opgenomen omdat ze elkaar te vallen tegenkwamen in de studio. Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.

0: appje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer en volgende stap voor Centrum Batuverdorp. Haarlemmermeer heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor vrijwilligersvervoer. Dit vervoer helpt inwoners die door leeftijd, een beperking of andere omstandigheden minder mobiel zijn. Vrijwillige chauffeurs brengen hen bijvoorbeeld naar medische afspraken, activiteiten of andere voorzieningen. Ook ritten buiten de gemeente zijn mogelijk. Voor 2027 is maximaal 100.000 euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van de vervoerregio Amsterdam. Organisaties moeten de ritten coördineren en vrijwilligers werven, begeleiden en trainen. Chauffeurs moeten onder meer beschikken over een geldige VOG. Gemeente Haarlemmermeer en Hoornen Vastgoed gaan verder met de vernieuwing van het centrum van Batuverdorp. De komende 12 maanden onderzoeken zij de ontwikkeling rond het Lorentzplein. Daar moet ruimte komen voor winkels, woningen, parkeren en een nieuw plein. Ook zijn afspraken gemaakt over de FOMAR aan de Sloterweg. De tijdelijke supermarkt moet een permanente en duurzame vestiging worden. Daarbij zijn ook een woning, parkeerplaatsen en mogelijk extra groen voorzien. Bewoners en ondernemers worden via de participatiegroep bij de centrumplannen betrokken. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: Mark King, de man met de elastische duim, hier bij Level 42. Dat was Love Games uit de jaren 80. Ik heb een nummer 1 album voor je. Nou, we gaan naar de Italiaanse albumlijst van 21 september 2000. Madonna staat er 1 week bovenaan met haar album Music. En van het album gaan we draaien het nummer Music. Dat staat nummer 4 in de Nederlandse hitparade in die tijd. En ook gaan we draaien American Pie. En dat nummer is alleen buiten de Verenigde Staten op het album verschenen. American Pie, een nummer van Don McLean, dat gaat over de dood van Buddy Holly.
1: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: En na Madonna met twee tracks van de album Music hoorde je Alex Warren met Passenger.
1: De jarigen van vandaag.
0: We gaan eens even kijken op de verjaarskalender van vandaag. Faith Hill, de Amerikaanse zangeres, 59. Elise Schaap, bekend van de Zikko-reclame. Zij is vandaag 44 jaar geworden. Ik zei het al, Jason Derulo. Hij is vandaag 37 jaar geworden. En 61 jaar vandaag, de zoon van Louis Neefs, Gunter Neefs. Hij zingt precies als zijn vader trouwens hoor. Het is live opgenomen in Antwerpen in 2006. Hier is Gunter Neefs met Iedereen is van de wereld. Inderdaad, van de Zien.

0: pensioentournees met iedereen is van de wereld.
1: Maxi Maandag.
0: En tot zover deze ochtend van meer radio op deze 21ste september. Straks na 10 uur tussenbedrijven tot 4 uur. En 4 uur hebben wij weer natuurlijk onderweg. En ik heb er nog eentje voor je. En dat is inderdaad Maxi Maandag. We gaan terug naar 1977 met de 12 ins van Let's All Chant van Michael Sacrens. Tot een andere keer. Hoi.
2: Move with me inside the strange world of the 12 ins.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Experiment Grotere Zorg vraagt voorrang in seniorencomplex en Meerskosdames starten seizoen met overwinning. Haarlemmermeer start een experiment waarbij ouderen met een grotere zorgvraag voorrang kunnen krijgen op woningen in 4 seniorencomplexen. Het gaat om de Lang Leven Thuisflat in Hoofddorp en Wibo-woningen in Hoofddorp, Bad Hoeverdorp en Nieuw-Vennep. Van de vrijkomende woningen wordt 10-15% met voorrang aangeboden aan deze groep. De gemeente werkt samen met IJmeren en zorgaanbieders. Het experiment duurt maximaal 2 jaar en moet uitwijzen of wonen en zorg zo beter gecombineerd kunnen worden. Het eerste damesteam van Meerskosh is in het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een 9-6 overwinning op Skosh Utrecht. De 16-jarige Hoofddorpse Hana Al-Nayal won na 5 spannende games. Ook de 18-jarige Renske Huntelaar pakte een belangrijke zege tegen de hoger aangeslagen Française Enora Villar. Kabi Frietse verloor haar partij, maar de eindzege kwam niet meer in gevaar. Meerskosh staat na de eerste speelronde 3e in de SBN Eredivisie. Op 21 oktober volgt thuis de wedstrijd tegen All In Squash. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: boeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club To Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club To Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Gemeente stelt voorwaarden voor verbouwing Schiphol. En KLM-orkest treedt op in Bad Hoeverdorp. Haarlemmermeer werkt aan voorwaarden voor de grootschalige verbouwing van Schiphol. Het college heeft hiervoor een conceptnota van uitgangspunten vastgesteld. Schiphol wil tot 2050 onder meer oudere gebouwen en wegen vervangen en ruimte maken voor grotere, stillere en schonere vliegtuigen. De gemeente wil dat de luchthaven compact en toekomstbestendig blijft en goed past bij de omgeving. Inwoners, bedrijven en andere betrokkenen kunnen dit najaar reageren. De gemeenteraad stelt de definitieve nota naar verwachting begin 2027 vast. Het zondagmiddagpodium ontvangt op 4 oktober het KLM-orkest in het dorpshuis in Bad Hoeverdorp. Het orkest bestaat uit ruim 50 muzikanten en is sinds 1953 het muzikale visitekaartje van KLM. Onder leiding van dirigent Bert Willemsen speelt het een gevarieerd repertoire. Bezoekers kunnen genieten van licht klassieke muziek, filmmuziek, jazz en populaire nummers. Het concert begint om 2:30 en duurt tot 4:30. Kaarten kosten €7,50, inclusief koffie of thee, en zijn ook vooraf te reserveren. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie. Maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer en volgende stap voor Centrum Batuverdorp. Haarlemmermeer heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor vrijwilligersvervoer. Dit vervoer helpt inwoners die door leeftijd, een beperking of andere omstandigheden minder mobiel zijn. Vrijwillige chauffeurs brengen hen bijvoorbeeld naar medische afspraken, activiteiten of andere voorzieningen. Ook ritten buiten de gemeente zijn mogelijk. Voor 2027 is maximaal 100.000 euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van de vervoerregio Amsterdam. Organisaties moeten de ritten coördineren en vrijwilligers werven, begeleiden en trainen. Chauffeurs moeten onder meer beschikken over een geldige VOG. Gemeente Haarlemmermeer en Hoorne Vastgoed gaan verder met de vernieuwing van het centrum van Batuverdorp. De komende 12 maanden onderzoeken zij de ontwikkeling rond het Lorentzplein. Daar moet ruimte komen voor winkels, woningen, parkeren en een nieuw plein. Ook zijn afspraken gemaakt over de FOMAR aan de Sloterweg. De tijdelijke supermarkt moet een permanente en duurzame vestiging worden. Daarbij zijn ook een woning, parkeerplaatsen en mogelijk extra groen voorzien. Bewoners en ondernemers worden via de participatiegroep bij de centrumplannen betrokken. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Kaagbaan dicht voor onderhoud en Krukiuspaviljoen wint publieksprijs. De Kaagbaan op Schiphol is vanaf 21 september tot en met volgende week dinsdag 29 september buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. De baan wordt onder meer gecontroleerd op de staat van het asfalt en de beleiding. Ook bekabeling, verlichting en de afvoer van regenwater worden aangepakt. Door de sluiting worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan komende week intensiever gebruikt. Omwonenden onder de vertrek- en aanvliegroutes kunnen daardoor meer vliegtuiglawaai ervaren. Schiphol zegt zich bewust te zijn van de extra overlast en laat het werk zo efficiënt mogelijk uitvoeren. In het weekend van 26 en 27 september ligt het onderhoud stil, zodat vliegtuigen gebruik kunnen maken van de Kaagbaan. Vrijdag 18 september zijn in IJmuiden de winnaars van de Arie Keplerprijs 2026 bekendgemaakt. De publieksprijs ging naar het Krukiuspaviljoen. De vakjury koos 4 winnaars in 4 categorieën. Uit 104 inzendingen werden 11 projecten genomineerd. De Arie Keplerprijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Het nieuwe museumpaviljoen van Haarlemmermeer Museum De Krukius werd door het publiek als favoriet gekozen. Het paviljoen staat naast het monumentale stoomgemaal Krukius, waarbij de hoogteverschillen tussen dijk en polder een belangrijke rol spelen. De 4 jurywinnaars zijn projecten in Hoorn, Purmerend, Alkmaar en Kocheland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. En dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer, tussen de bedrijven.

Better listen.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Back.
1: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Burgemeester Haarlemmermeer en Schiphol-directeur wisselen voor één dag van baan en hybride auto uitgebrand. Burgemeester Marianne Schuurmans en Schiphol-directeur Pieter van Oort hebben één dag van baan gewisseld. Met de bijzondere uitwisseling willen ze meer inzicht krijgen in elkaars werk en de verschillende belangen tussen de gemeente en luchthaven. Schuurmans kreeg een Schipholpas terwijl Van Oort op pad ging met haar voorzittershamer. Hij sprak onder meer met inwoners en bezocht het Krukius Museum. Schuurmans keek ondertussen mee achter de schermen op Schiphol. Hoewel Schiphol van groot economisch belang is voor Haarlemmermeer, ervaren inwoners ook hinder door geluid en nachtvluchten. Ook onderwerpen als gezondheid en milieu kunnen tot verschillende belangen leiden. Volgens Schuurmans is de wisseldag dan ook geen teken van vriendschap, maar bedoeld om elkaars perspectief beter te begrijpen. Op de hoofdweg in Leinden is zondagmiddag een hybride auto volledig verloren gegaan door brand. De bestuurder rook tijdens het rijden een vreemde geur en besloot de auto rond 2:15 aan de kant te zetten. Niet veel later sloegen de vlammen uit de wagen. Een flinke zwarte rookpluim was daarbij tot in de omgeving te zien. De brandweer was snel aanwezig en heeft het vuur geblust. Ondanks de snelle inzet kon de auto niet meer worden behouden. De hoofdweg werd vanwege de brand tijdelijk aan de westzijde afgesloten voor verkeer. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

tambourines and triangles and cowbells, all this shit.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
7: Red Bull Express rijdt door de regio en boeren lunchen over veilig buitengebied. Authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog rijden binnenkort opnieuw door de regio tijdens de Red Bull Express. De historische rit is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. De kolonne vertrekt zaterdag 26 september om 11:30 vanaf het Crash Museum in Aalsmeerderbrug. Daar is om 1:00 een lezing over de Red Bull Express, gevolgd door een filmvertoning. De route voert onder meer langs het voormalige marinevliegkamp Valkenburg en het oorlogsmonument bij het Haagse Schouw. Daar worden 34 militairen herdacht die op 10 mei 1940 sneuvelden tijdens de strijd met Duitse parachutisten. Een deel van de voertuigen keert 's middags terug bij het fort bij Aalsmeer. Het museum is zaterdag en zondag geopend van 11:00 tot 16:30. Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland organiseert samen met de gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord, wijkagenten en BOA's op dinsdag 29 september een gratis boerenlunch over een veilig buitengebied. De bijeenkomst vindt plaats van 11:30 tot 13:30 bij restaurant Lola's aan de Huigsloterdijk 257 in Abbenes. Iedereen is welkom. Experts geven praktische tips over het herkennen van signalen van criminaliteit en wat te doen bij een verdachte situatie. Het buitengebied is kwetsbaar door onder meer afgelegen erven en leegstaande schuren. In 2025 werden in Noord-Holland 25 drugslocaties ontdekt, tegenover 19 een jaar eerder. Aanmelden kan via de agenda van PVONH, maar ook zonder aanmelding zijn inwoners welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kaagbaan dicht voor onderhoud en Krukiuspaviljoen wint publieksprijs. De Kaagbaan op Schiphol is vanaf 21 september tot en met volgende week dinsdag 29 september buiten gebruik vanwege jaarlijks onderhoud. De baan wordt onder meer gecontroleerd op de staat van het asfalt en de beleiding. Ook bekabeling, verlichting en de afvoer van regenwater worden aangepakt. Door de sluiting worden de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan komende week intensiever gebruikt. Omwonenden onder de vertrek- en aanvliegroutes kunnen daardoor meer vliegtuiglawaai ervaren. Schiphol zegt zich bewust te zijn van de extra overlast en laat het werk zo efficiënt mogelijk uitvoeren. In het weekend van 26 en 27 september ligt het onderhoud stil, zodat vliegtuigen gebruik kunnen maken van de Kaagbaan. Vrijdag 18 september zijn in IJmuiden de winnaars van de Arie Keplerprijs 2026 bekendgemaakt. De publieksprijs ging naar het Krukiuspaviljoen. De vakjury koos 4 winnaars in 4 categorieën. Uit 104 inzendingen werden 11 projecten genomineerd. De Arie Keplerprijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Het nieuwe museumpaviljoen van Haarlemmermeer Museum De Krukius werd door het publiek als favoriet gekozen. Het paviljoen staat naast het monumentale stoomgemaal Krukius, waarbij de hoogteverschillen tussen dijk en polder een belangrijke rol spelen. De 4 jurywinnaars zijn projecten in Hoorn, Purmerend, Alkmaar en Kocheland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. En dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Maandag.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Dat wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
1: Onderweg.
5: Maandag.
1: Non-stop muziek.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Burgemeester Haarlemmermeer en Schiphol-directeur wisselen voor één dag van baan en hybride auto uitgebrand. Burgemeester Marianne Schuurmans en Schiphol-directeur Pieter van Oort hebben één dag van baan gewisseld. Met de bijzondere uitwisseling willen ze meer inzicht krijgen in elkaars werk en de verschillende belangen tussen de gemeente en luchthaven. Schuurmans kreeg een Schipholpas terwijl Van Oort op pad ging met haar voorzittershamer. Hij sprak onder meer met inwoners en bezocht het Krukius Museum. Schuurmans keek ondertussen mee achter de schermen op Schiphol. Hoewel Schiphol van groot economisch belang is voor Haarlemmermeer, ervaren inwoners ook hinder door geluid en nachtvluchten. Ook onderwerpen als gezondheid en milieu kunnen tot verschillende belangen leiden. Volgens Schuurmans is de wisseldag dan ook geen teken van vriendschap, maar bedoeld om elkaars perspectief beter te begrijpen. Op de hoofdweg in Leinden is zondagmiddag een hybride auto volledig verloren gegaan door brand. De bestuurder rook tijdens het rijden een vreemde geur en besloot de auto rond 14:15 aan de kant te zetten. Niet veel later sloegen de vlammen uit de wagen. Een flinke zwarte rookpluim was daarbij tot in de omgeving te zien. De brandweer was snel aanwezig en heeft het vuur geblust. Ondanks de snelle inzet kon de auto niet meer worden behouden. De hoofdweg werd vanwege de brand tijdelijk aan de westzijde afgesloten voor verkeer. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er zijn eerst perioden met zon, maar later neemt de bewolking verder toe. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en daarbij waait een zwak veranderlijke wind rond kracht 3. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Non-stop muziek.

0: informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband in een van de hoogovens. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En de Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Euro Tour toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan maximaal 21 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan dat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan de...
2: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
2: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Nou, meestal bedanken we jou aan het begin van de uitzending. Maar dat hoeft niet meer, hè. Nu kom je gewoon maar in persoon. Je gaat wat anders doen, hè. Ja, goed. Oh, even onderling overleg. Was dat? Dat was Suicide Blond. En dat slaat op de toenmalige vriendin van zanger Michael Hutchins. Zeg ik dat goed, Peter?
1: Bijna.
0: Oké. Okay. Ja. Van NXS. En dat was popster Kylie Minogue. Ze moest haar platina blond verven voor haar rol in de film The Delinquents. En Minogue gebruikte gekscherende uitspraak Suicide Blond om haar nieuwe look te omschrijven. Nou, dan weet je het ook weer. Kun je rustig gaan slapen, hè?
1: Nou, wacht nog even 2 uur.
0: Oh, wacht. Ik begin ook al met... Het gaat helemaal fout. Begintune. Staat gewoon hier. Zwart op wit. Wit op zwart dan. Dank u. Jij daar aan de andere kant van het toestel. Welkom bij deze Makers Maandag. Een luchtig, chaotisch, informatief, muzikaal en gezellig programma. Meer radio. Iedere maandagavond van 7 tot 9 gepresenteerd door mijn collega Peter Ludikhuizen. En mijn naam is nog steeds Jeroen Griekspoor. Wat gaan we doen, Pierre?
1: Nou, zoals gebruikelijk beginnen we zometeen met opvallend regio-nieuws.
0: Ja.
1: Uit binnen- en buitenland. Als het goed is, heb jij weer een culturele agenda in elkaar
0: geknipt
1: en geplakt. Dus daar gaan we ook naar luisteren, met belangstelling. Daarachter komt Ed Koster langs voor zijn rubriek Leeskost met het laatste boekennieuws. En we hebben ook nog nieuws over muziek uit de Vinyl 33, maar dat is pas veel later.
0: Veel later.
1: Dat allemaal straks dus. Eerst gaan wij natuurlijk naar de Splinter-tip van deze week.
0: Ja, die nieuwe plaat die we graag onder je aandacht brengen. De Splinter-tip van deze week is van het Amerikaanse indie-project This is Lorelei. Dat is de solo-band van de muzikant Nate Amos. Het lied draait om het labiele personage Buddy, dat ook al in zijn eerdere werk opdook. Maar belangrijker natuurlijk het geluid dat lekker uptempo, vol en afwisselend is. Hier is The Kids with a Crown.
2: Dit is de splintertip van deze week.

0: Daniel was in 1973 een hit voor Elton John. Het is de openingstrack van zijn album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. En het nummer vertelt het verhaal van een man die zijn broer, een blind geworden veteraan uit de Vietnamoorlog, terug ziet keren naar het plaatsje in Texas waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. En Daniel haalde de 14e plaats in de Nederlandse top 40 destijds.
1: Yes, dank voor de roer.
2: Maak kennis maandag, agenda.
1: Ja, gaat weer lekker vandaag? Nou, dat gaan we niet doen natuurlijk.
0: Nee, nog niet. Graag, nog niet.
1: Opvallend. Ik zit te slepen met bestandjes.
0: Ja, gaat kijk, daar gaan we.
1: Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Something curious about this broadcast.
2: Opvallend regionieuws.
1: Ja hoor.
0: Dat lijkt er niet op. Nee. Wie op de Noordermarkt in Amsterdam een biologisch bruin emmerbrood wil kopen, kennen het niet, moet diep in de buidel tasten daarvoor. Voor maar liefst €22 is dit brood namelijk te koop. En ook voor kiembrood wordt met €20 een flink bedrag gevraagd. Deze prijzen zorgen voor flinke discussies, zowel online als op straat. Aanleiding voor de ophef is een video die op sociale media verscheen. Veel mensen reageren verbaasd, maar toch is er ook wel begrip onder bezoekers van de markt. Een koper legt uit dat hij een half brood koopt en het heel dun snijdt vervolgens. De verkoper van het brood vindt dat het brood een eerlijke prijs heeft. Dit omdat het minstens 36 uur moet reizen, 2 kilo weegt en er maar een paar bakkers zijn die dit brood überhaupt kunnen maken. Het dure brood is volgens sommige Amsterdammers meer dan een brood alleen. Zij zien het als een soort lifestyle.
4: Heel raar.
5: Heel raar.
4: Gaat het?
0: Nou, met ons wel. We hebben ander brood, hè?
1: Ja. Ja. Doe eens even normaal. Oh, die hebben we ook nog.
0: Die hebben we ook.
1: Even kijken hoor, dat was deze.
6: Doe ja. Even ja. Normaal.
0: We gaan gewoon door.
1: Het wordt een hele onrustige avond.
0: Ja, ik heb dat ook een beetje. Is er stormopkomst of zo?
1: Nee, juist niet.
0: Dat dan weer niet. Nou, dan is het daarom. Er zit compensatie. We gaan gewoon verder. Een Belgische politicus moest vorige week naar het ziekenhuis nadat hij 13 uur op de wc had vastgezeten. Dat was niet zijn eigen keus trouwens.
1: Oh.
0: Frederik Erens van de partij Vlaams Belang wilde na afloop van een commissievergadering in het Vlaams parlement in Brussel rond 5 uur 's middags nog even snel naar de wc voordat hij naar huis ging. Maar toen hij na zijn toiletbezoek de deur open wilde doen, bleek het slot geblokkeerd. Yep. Volgens Erens was een onderdeel afgebroken waardoor hij de wc niet meer uit kon. Hij riep nog om hulp en bonkte op de deur in de hoop dat iemand hem zou horen. Maar al zijn collega's waren inmiddels vertrokken. Iemand bellen lukte ook al niet, omdat hij zijn telefoon niet mee had genomen. Die lag nog op zijn bureau. Pas om 6 uur de volgende ochtend werd de politicus door de schoonmaakster ontdekt. En uiteindelijk moest de militaire politie die het parlement bewaakt de deur met een koevoet openbreken. Erens moest eerst naar het ziekenhuis vanwege zuurstofgebrek. Maar na een controle mocht hij weer naar huis.
5: Het is gewoon even doorbijten. Ook ja. Doorbijten.
4: Doorbijten. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, inderdaad. En meer dan dat. 19e eeuws tijdschrift dat 132 jaar geleden uit een bibliotheek in de Amerikaanse staat New Hampshire werd geleend, is eindelijk teruggebracht. Het tijdschrift lag al tientallen jaren bij een lid van de bibliotheek thuis. Het gaat hier om een nummer van, wie kent hem niet, The Century Illustrated Monthly Magazine.
1: Audi.
0: Uit september 1894 volgens de bibliotheek van Concord, de hoofdstad van New Hampshire. En de bibliotheek had eerder een bevriezing van de boetes aangekondigd. Het tijdstip was 48.220 dagen te laat ingeleverd. En omgerekend zou dat een boete betekenen van meer dan $10.000. De man die het tijdschrift terugbracht zei dat het al tientallen jaren in zijn huis rondslingerde. En hij zei geen idee te hebben hoe het daar was beland. Maar nadat hij in de plaatselijke krant had gelezen over de bevriezing van boetes door de bibliotheek, besloot hij het tijdschrift toch maar in te leveren.
1: Ja, mooi toch.
0: En anders, iedereen leeft er nog lang en gelukkig.
1: Een lang dankjewel, Pij.
0: Alsjeblieft. We gaan door met muziek maar meteen, hè. We zijn er toch.
1: Daarop.
0: De single Rotterdam van The Kick uit 2022 is een bewerking van het lied Amsterdam van Maggie McNeil. Dat, de kenners weten dat nog, in 1980 de Nederlandse inzending was voor het Eurovisie Songfestival. Wat dat jaar trouwens in Den Haag plaatsvond. Het nummer is ook terug te vinden op het album The Kick hertaalt Eurovisie. En de zanger Dave van Raven paste de tekst aan tot een ode aan zijn Rotterdam.

0: Rotje Knor.
1: De tekst is op.
0: Ja, hij is op.
1: Maar de muziek gaat door. De Kick was dat met Rotterdam.
0: Jawel.
1: Inderdaad. We gaan naar het nieuws van 7:30 maar, hè, denk ik.
0: Ja, doe maar.
1: Zullen we dat doen? Het is bijna 7:30, dus dat komt maar uit. En daarna, Jeroen.
0: Oh, we hebben nog culturele agenda en nog meer fijne muziek natuurlijk.
1: Uiteraard, maar dat hebben we tot 9:00.
0: Dat ik op verkeerde knopjes ga drukken en zo.
1: Ja, maar dat geeft niet. De luisteraar begrijpt dat wel.
0: Ja, begrijpt dat.
1: Dat is de charme van live.
0: Ja,
1: de charme,
0: ja, ja.
1: Absoluut. We doen nog een muziekje tot...
0: Kletsen ons er wel uit, hè?
1: Dat zeg je.
0: Kletsen ons er wel
1: absoluut
0: uit.
1: Absoluut.
0: Jawel.
1: Vind ik wel. Zo zijn we nou eenmaal. Afgelopen vrijdag verscheen een vierdelige boxset van Face Value. En dat was het debuutalbum van ene Phil Collins. Dat in 1981, dus 45 jaar geleden inmiddels, uitkwam. En op deze zogenaamde Full Value editie vind je naast het originele album live-opnamen, demo's en diverse andere bonus tracks. En in Maak Kennis Maandag hoor je nu de single I Missed Again, de opvolger van de hit In The Air Tonight.

0: Yes.
1: Well, it wasn't that bad.
0: Oh, yeah?
1: Oh, there were parts of it I liked.
0: Yeah, I liked a lot of it.
1: Yeah, it was good.
0: It was great.
1: It's wonderful.
0: Oh, bravo.
1: More.
2: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan dat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
3: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen, met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
3: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
6: Now, here comes the music.
7: Wordt het toch nog gezellig?

0: Een van de meest energieke en herkenbare powerpop-hits uit de vroege jaren 80. Uitgebracht in januari 1980 door de Amerikaanse rockband uit Detroit, The Romantics. En dit was What I Like About You, maar dat zou je niet verbazen.
1: Nee, hè? Klopt.
0: Het is tijd geworden voor...
2: Maak kennis maandag agenda.
0: Jawel. Een actieve groep nieuwsgierige gepensioneerde mannen uit Haarlemmermeer die niet achter de spreekwoordelijke geraniums willen zitten. Dat zijn de polderjongens. Elke man van een bepaalde leeftijd is welkom, ongeacht achtergrond of lichamelijke gesteldheid. Twee keer per maand komen de polderjongens samen. Op de vierde woensdag is dit voor een boeiende lezing, een gezellige quiz of koffie met een goed gesprek in een clubhuis, Café Duik, het popcafé van C. En de tweede woensdag van de maand is gereserveerd voor een gezamenlijk uitje binnen de polder. Maar let goed op de agenda, want de volgorde hiervan kan wisselen. Aanmelden kan via nicole.westerkamp@c.nl.
1: Dat is niet als een polderjongen. Hè?
0: Nee, is een zusje.
1: Een meisje.
0: Ja. Nicole.westerkamp@c.nl. Of kijk even op de website van C. Reis mee terug in de tijd tijdens Throwback Thursday. Elke vierde donderdag van de maand vullen verschillende bands Café Duik in C. met de beste klassiekers en herkenbare hits uit vervlogen tijden. Deze keer met de Def Needles.
1: Wat?
0: Ja. Het is een vierkoppige rockband uit de regio Haarlem-Haarlemmermeer. En met stevige gitaren, rauwe energie en een flinke dosis rock'n'roll brengt de Def Needles een ode aan de muziek waar ze zelf mee zijn opgegroeid. Er zijn invloeden van onder meer ZZ Top, Herman Brood, The Ramones. Oh nee, die hoorde je net niet. The Doors, Talking Heads, Cheap Trick, Van Halen en Billy Idol zijn duidelijk hoorbaar. Dan zijn ze ongeveer net zo oud als wij zijn, volgens mij.
1: Dat moet haast wel, hè?
0: Ja. Terwijl de band er een eigen draai aan geeft. Oh, dat stond er ook nog. Je ziet en hoort ze in Café Duik aan het Raadhuisplein donderdagavond 24 september om 20:30. Elke vierde vrijdag van de maand opent Café Duik, daar zijn ze weer, de bordspelkast speciaal voor jou. Kom gezellig langs, pak een drankje in en duik samen met vrienden in een avond vol klassieke bordspellen en nieuwe favorieten. In september wordt het klein begonnen met het avontuur van Mausritter. Mausritter is een role-playing game waarbij je in de huid kruipt van een dappere muis. Terwijl de andere muizen hard aan het werk zijn om de gemeenschap te voeden en te laten overleven, ben jij het avonturiersleven ingerold. Mysterieus allemaal, hè? Door keuze of door noodzaak. In Café Duik, vrijdagavond 25 september, vanaf 19:30. Het is over de Maak Kennis Maandag agenda, zometeen deel 2. En meer informatie vind je altijd op visithalemermeer.nl. Muziek?
1: Ja, zal maar doen, hè. In 1988 verscheen het vierde album van de Waterboys, getiteld Fisherman's Blues. En 13 jaar later, 2001, dus, bracht de band rond Mike Scott het vervolg uit van die plaat, Too Close to Heaven. En daarop stonden 10 nummers die het oorspronkelijke album niet hebben gehaald. Nog weer 12 jaar later kwam er een 6 cd's tellende box uit, getiteld Fisherman's Box, met 121 tracks uit de periode 1986-88. Maar vorig jaar kwam Scott tot ontdekking dat er nog veel meer materiaal van de sessies was. Dat leidde deze zomer tot de release van Atlantic Rain op 3 cd's en de Strange Boat EP, die alleen via de Watershop Boys website verkrijgbaar was. En daarvan hoor je nu Killing My Heart.

0: ze bijna klaar.
1: Ja, hij weet het nu echt niet meer.
0: Hartelijk dank. De tijd voor deel 2 van...
2: Maak kennis maandag agenda.
0: Jawel. Wat betekent het om kennis vrij toegankelijk te houden in tijden van desinformatie en digitale controle? De Librarians is een indringend portret van bibliothecarissen in de VS.

0: In deze tijd van het jaar is goed te zien hoe de natuur zich voorbereidt op de winter. De begraafplaats ligt aan de Ringvaart in Zwaanshoek. Met 4 hectare is het de grootste begraafplaats van de gemeente. De wandeling begint bij de Spieringweg 1021 in Zwaanshoek. Zaterdag van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. En neem even wat laarsjes mee voor eventueel vieze schoenen. Ja.
1: Dat staat erbij.
0: Nou ja, dat heb
1: je
0: nog gelezen.
1: Ah.
0: Nee, dat stond er nog bij, maar had ik er niet bij gezet. Maar goed. Dan diep in de afgelegen bossen van Oklahoma runt de charismatische Amzia King de grootste honingproductie van de regio en een eigenzinnige bluegrass band. Wanneer zijn vervreemde pleegdochter, Kateri, onverwacht terugkeert, grijpt Amzia de kans om hun gebroken relatie te herstellen en samen een familiebedrijf op te bouwen. Maar in de meedogenloze competitieve honingindustrie dreigen Amzia's rivalen alles wat hij heeft opgebouwd te vernietigen. The Rivals of Amzia King is een origineel misdaaddrama doordrenkt met een zinderende bluegrass soundtrack. Het is te zien bij Kleine Pier, de Hoofddorp, Raadhuisplein 3 tot 9, zondagmiddag 27 september om 4 uur. Het is over de Maakkinders Maandag agenda. Meer informatie vind je onder andere op visithalemermeer.nl.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Yes. Verder met muziek. En de soundtrack van een man uit Liverpool, M.T. Jones. Van hem verscheen een deluxe uitvoering van zijn veelgeprezen debuutalbum Joy. En dat houdt in dit geval dat er enkele zogenaamde unplugged tracks aan zijn toegevoegd. Zoals dit, Why I Cry. Ja.

0: Breathing is een single van Kate Bush uit april 1980. Het nummer is ook terug te vinden op haar derde album Never Forever, waarvan ik sinds ongeveer een kwartier weet dat dat de eerste LP was die Jeroen uitkocht.
1: Ja. In, hoe heette die, dat zaakje ook alweer in Nieuw-Vennep, in het Venneperhof.
0: Oké. Okay.
1: Kan niet meer, platenwinkeltje zat daar een tijdje. En,
0: geen idee, toen woonde ik nog gewoon veilig in Den Haag.
1: Ja, ja.
0: Dus. En Kate Bush zelf omschreef het nummer destijds als haar kleine symfonie. En ze beschouwde het als haar beste werk tot dan toe. Breathing haalde in Groot-Brittannië met gemak de top 20. Maar in ons land bleef die steken halverwege de tipparade.
1: Ja, het is voor,
0: jammer, hè?
1: Voor fijnproevers,
0: zoals wij.
1: Fijnhoorders.
0: Fijnluisteraars.
1: Ja. Fijne mensen. We gaan naar het nieuws van 8 uur. En dat doen wij met nieuwe muziek. Want ze kwam met haar versgeperste album Kismet. Daarop staat, staan allemaal prettig klinkende nummers. Met een hier en daar vleugje piano uit de jaren 70. Zo moet je dat ongeveer zien. Onder andere bij de Chain Reaction. MUZIEK

0: conclusie? We weten het niet.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lounsbach.
3: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog 48 weken duren voordat er een zitting komt.
2: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Soundtrack van de iconische science fiction film comedy Back to the Future van Huey Lewis and the News. It was the power of love.
1: Maak kennis maandag. Leeskost. Ed Koster.
2: Ja, daar is die weer.
0: Een goed boek lezen is een van de prettige dingen in het leven. Alleen, wat is een goed boek? Volle informatie vind je op leeskost.nl. Wekelijks door duizenden bezocht en al jaren beheerd door meester, lezer, lettervreter Ed Koster. En die zit bij ons aan tafel. Jawel. Yes. Ed, wat heb je voor leesvoer voor ons?
3: Goedenavond, heren. Ik begin met het boek Gewoon Estavana. En dat, die recensie heb ik genoemd Portret van een handbalicoon.
0: Ja.
3: Je hoeft geen handbalfan te wezen om van Estavana Polman te hebben gehoord. Ze speelde namelijk 207 interlands voor het Nederlands team en scoorde daarbij wel 695 doelpunten. Met zulke prestaties haal je ook in Nederland regelmatig het NOS-journaal. Bovendien is ze inmiddels toegetreden tot het roemruchte gezelschap van bekende Nederlanders. Of dit op eigen kracht is gebeurd of mede dankzij haar relatie met die andere bekende Nederlander, de oud-020-voetballer Rafael van der Vaart, de vader van haar dochter Jesselin, valt moeilijk te zeggen. Polman is een boeiende persoonlijkheid en komt over als een leuke meid. Maar haar romance met Raf zal haar nationale bekendheid zeker hebben versterkt. En in dit boek lezen we hoe ze echt op jonge leeftijd, moederziel alleen, naar het Deense Esbjerg vertrok om in de gelijknamige club te gaan werken. Ze zou er de wereldtop bereiken. Ook de breuk met haar trainer, die tot haar vertrek een aantal jaren later bij de club zou leiden, komt uitgebreid aan de orde. Evenals haar ernstige blessure en haar succesvolle verblijf in Roemenië. Het boek wordt afgesloten met de aankondiging van Estavana aan de bestuurder van haar Roemeense club dat ze binnenkort stopt. En ze is inderdaad inmiddels gestopt en wederom zwanger. Ze verbleef jarenlang aan de internationale handbaltop. En je mag haar wel een publiekslieveling noemen, met een uitgesproken persoonlijkheid die vaak geen blad voor de mond neemt. Naast de sport is ze bekend van de media en, zoals ik al zei, haar relatie met Van der Vaart. En dan is ze ook nog moeder. Een ideaal onderwerp voor een boek dus. Maar het antwoord was standaard nee. Maar Engelen, de auteur, had zijn huiswerk kennelijk gedaan en wist de moeder, hè, een soort deurwachter van Estavana, te passeren. En daarna mocht hij dan ook regelmatig in de nabijheid van de sportvrouw verblijven en kreeg zodoende de benodigde informatie over haar loopbaan en, zei het in iets mindere mate, haar privéleven. In het boek staan leuke weetjes, zoals hoe Estavana aan haar mooie naam komt en hoe het begon met Rafael. Van haar vorige relatie vernemen we echter alleen de naam en verder moeten we gissen. Ze is geboren en getogen in Arnhem en wil daar ook weer gaan wonen nu ze klaar is met de topsport. Ze heeft een sterk familiegevoel en komt uit een echt voetbalgezin. Haar vader en moeder hebben namelijk allebei gevoetbald. Een openhartig boek over de jarenlange weg van Estavana naar de internationale handbaltop en alle ups en downs sindsdien. Geschreven door Gerben Engelen, Gewoon Estavana, en uitgegeven bij de bekende sportuitgever, uitgeverij Insight in 2026.
0: Yes. Dankjewel, Ed. Zometeen meer boeken nieuws. Eerst een muzikaal tussendoortje. En verder met Autumn Leaves, de klassieker die dit keer in de uitvoering van de Engelse singer-songwriter Shanna Spearrow is te horen. Het melancholische nummer staat op de digitale deluxe editie van haar onlangs uitgekomen en veelgeprezen debuutalbum Visitor.

0: Shanna Sparrow, Autumn Leaves. Ik heb me laten vertellen dat astrologisch gezien de herfst pas op overmorgen begint.
1: Astrologisch wel?
0: Ja.
1: Meteorologisch niet?
0: Op 1 september.
1: En dan ook 21 nog volgens.
0: Ja, vandaag.
1: Ja.
0: Ja, heel verwarrend allemaal.
1: Ja, vreselijk.
0: Maar goed, we moeten ermee leven. Hè?
1: Dan gaan we maar weer terug naar Ed.
0: Zo is het. Ed, nog meer boekennieuws.
2: Ping. Ja, het boek Ping. Hoe verslaving aan sociale media ingrijpt in op het leven. De recensie is overigens geschreven door mijn oud-collega Robert Wetmar. Oud-collega, we hebben samen lange tijd meegewerkt aan het legendarische computerblad PC Active. Emmy houdt van techniek en begint een studie robotica in Haarlem. Ondertussen gaat ze min of meer per ongeluk viraal met een filmpje op Cast Yo. Met haar hartsvriendin Amara bespreekt ze alles en heeft ze een interim tweepersoons boekenclubje. Ze houden van lezen. Toch hebben ze, doordat ze naar andere opleidingen gaan, steeds minder contact dan vroeger. En Emmy ontmoet ook natuurlijk nieuwe klasgenoten, nieuwe leraren. Bovendien gaat ze vaker filmpjes maken en steeds meer op zoek naar likes en volgers. Zowel voor haarzelf als voor haar omgeving heeft dat spannende, leuke, maar ook heftige gevolgen. Een verhaal als dat van Emmy en haar sociale media is natuurlijk tijdgebonden. Maar om het iets losser te maken van de echte wereld gaat het over fictieve media en bedrijven. Naast Cast Yo, overduidelijk YouTube, is er bijvoorbeeld RealTM, Vevi en Gtr. Allemaal apps die regelmatig om aandacht vragen met eindeloze scrolls en steeds terugkerende ping. Dat werkt, het is herkenbaar en toch geen exacte match, waardoor het boek leesbaar blijft als het sociale medialandschap verandert. Zo is het eigenlijk nu al wel denkbaar dat bijvoorbeeld AI er helemaal nog niet in voorkomt, en het is niet ondenkbaar dat het geschrift daardoor misschien volgend jaar wel wat oud aanvult. Voelt. De personages die langskomen zijn gelukkig geen karikaturen. Vrienden, ouders, docenten en klasgenoten zijn veelzijdig, waardoor er veel te herkennen valt. Ook de situaties kunnen de lezers bekend voorkomen. Het voelt daardoor toch wel realistisch aan. De beide schrijvers willen waarschuwen voor de gevaren van sociale media, maar er is een ondertoon aanwezig en het verhaal is toch eigenlijk het belangrijkste. Zullen Emmy en Amara de reis waar ze van dromen ooit gaan maken? Al met al hebben de auteurs Arnoud en Sarah een actueel maatschappelijk probleem erg knap in boekvorm weergegeven. Het verhaal boeit, het is goed leesbaar voor jong en oud. Het verdient aandacht van iedereen die iets met het onderwerp heeft. En wie eigenlijk niet. En zeker een tweede druk. En misschien een vernieuwde editie. Misschien een vervolg. Arnoud Wokke en Sarah Sporke. Ping. Uitgegeven bij uitgeverij Arnoud en Sarah.
0: Ja.
2: In 2026. En dan mag ik misschien nog even iets zeggen. Ik ga zaterdag eens kijken in Utrecht op de Spicy and Steamy Book Event. Ik weet helemaal niet wat ik me daar nou precies
3: mee je hebt vast wel een idee.
2: Moet. Ja, mogelijk. Er schijnen 100 auteurs aanwezig te zijn. Ik heb wel gezien dat dat in het overgrote deel dat vrouwelijke auteurs zijn.
3: Ja, ja.
2: En ze schrijven niet alleen in het Nederlands, maar in het Engels. Dit event bestaat al sinds 2023. Nou, ik ben gewoon benieuwd wat ik daar tegenkom. Ja. En misschien nog wel hele sappige boeken om hier te bespreken.
3: Nou. Mevrouw Koster dit ook al?
2: Natuurlijk, want okay. Je weet overal waar ik heen ga.
3: Dan is het goed.
2: En het is in ieder geval in Utrecht, in het Beatrixgebouw. Zaterdag aanstaande. En er schijnen nog enkele kaarten te zijn, maar het is bijna uitverkocht.
0: Nou, ben benieuwd.
3: Ja, nou, we horen het ongetwijfeld over 2 weken dan.
2: Ja.
3: Wat je daar allemaal hebt meegemaakt. En ja, als je kaartjes nog kan vinden, dan heb je ook de kans dat je Ed in leven blijft.
0: Leven blijven. Hey, dankjewel voor je boekenrecenties en alle informatie vind je op leeskosten.nl. De site om meer te weten te komen over pas verschenen boeken. Verder met muziek, ja.
3: Pretenders frontvrouw Chrissy Hynde schreef Message of Love. En dat nummer verscheen begin 81 eerst op single en vervolgens ook nog op de EP Extended Play. En in augustus van hetzelfde jaar kwam het ook nog eens terecht op het album Pretenders 2. In ons land werd Message of Love een bescheiden hit en kwam tot de 30ste plaats in de top 40.

0: In mijn kennis maandag. De Deense singer-songwriter Agnes Obel schreef, arrangeerde, produceerde en nam The Meaning of Flowers op in haar huisstudio in Berlijn. Daar woont ze tegenwoordig. Obel onderzoekt op haar vijfde album thema's als geboorte, verbondenheid en metamorfose. En hoe nieuw leven, het lichaam, de geest en de relatie met de wereld om zich heen hervormt. En je luisterde daarnet naar het titelnummer, The Meaning of Flowers dus.
1: Yo. We gaan het nieuws van 8:30. We zijn een beetje laat, maar dat komt door Ed natuurlijk.
0: Die geven we gewoon de schuld.
1: Die geven we de schuld, ja. Dat is lekker makkelijk. En we gaan naar een gevalletje oud, maar toch nieuw. Oud omdat je het vindt op het album Room Service uit 2001... van het Zweedse popduo Roxette. En als je dan even rekent, is het inderdaad 25 jaar geleden dat die langspeler het levenslicht zag. Dus tijd voor een heruitgave. Daarop vinden we dit Entering Your Heart.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.
4: Please put your tongue on your radio. Wait, that might be a little tingly. Don't do that, but do stick your tongue out. Keep going. Wow, you have a long tongue. Congrats.

0: Zanger Chris Martin van Coldplay schreef het hypnotiserende pianoriffje laat in de avond in een studio in Liverpool. En toen hij het liet horen aan gitarist Johnny Buckland, voegde die direct gitaarakkoorden aan toe. Omdat het album waar ze aan werkte al bijna af was, werd het aanvankelijk bewaard voor een volgend album. Maar hun manager overtuigde hen ervan om het nummer direct af te maken en toe te voegen aan A Rush of Blood to the Head. En zo ontstond dit Clocks. Ik ben weer helemaal op de hoogte van deze geschiedenis.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Les.
1: Ja.
0: Hé? Nou. Dankjewel. Zometeen nieuws over muziek uit de vinyl 33. Er is een herkenbaar en humoristisch kleinkunstnummer van het Nederlandse cabaretduo Jentel en de Boer. Je vindt het op hun pas verschenen album De Dagen. Dit beloofde cadeaus.

0: De Vinyl 33.
1: We vinden deze week in de Vinyl 33 twee Fleetwood Mac albums terug. De vorige maand als dubbel LP opnieuw uitgebracht, de Greatest Hits, oorspronkelijk uit 1988, die stijgt naar de 21ste plaats. Terwijl Rumours de top 10 weer eens binnenschuift op een 9e plek. En dat na slechts 451 weken in de lijst. En je hoorde net natuurlijk de klassieker Go Your Own Way. En die vind je ook terug op allebei de platen.
2: Is niet gek, hè? Nee.
1: Terecht, nee. Jeroen, zullen we de top 10 eens doen?
2: Ja.
1: Dat rijmt.
2: Nummer 10 vinden we dat legendarische album van Nirvana, Nevermind. 220 weken al in de lijst. Nummer 9, hoorde je zojuist, Fleetwood Mac. Nummer 8, Thriller, Michael Jackson, ook al zo'n iconisch album. 102 weken. Dan op 7, Jeff Buckley met Grace. Op nummer 6, Sade met The Best of Sade. Nummer 5, Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Yes. En nummer 4, Olivia Dean met The Art of Loving. Dat nummer 3, Ezra Collective. Lekkere muziek met Here Because of Hope. Op nummer 2, Bonobo met Distance in Static. Oh, daar had ik even over. Ja.
1: Spoiler alert, maar geeft niks.
2: Hoor we zo meer over. En nummer 1 staat DJ Paul S. Elstak met May the Force Be With You.
1: Nou, dat zullen we nog wel eens zien.
2: Terug naar nummer 2.
1: Ja, nou, daar staat Bonobo dus. En dat is al een kwart eeuw zo ongeveer de artiestennaam van de Britse trip-hop producer Simon Green. Eerder deze maand verscheen zijn inmiddels 8e studioalbum Distance in Static. En Green heeft aangegeven dat dit mogelijk zijn laatste album is. En ook de hieropvolgende tournee in de traditionele Bonobo-vorm. Met veel gastbijdragen en een uitgebreide liveband. Distance in Static komt nieuw binnen op nummer 2 dus in de vinyllijst. En wij gaan luisteren naar Talk To Me, waarop ook zangeres en multi-instrumentalist Nicole Miglis is te horen.

0: lekkere oude meuk uit de jaren 60. De Hollies, Here I Go Again.
1: En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Maak Kennis Maandag. Dank aan Ed Koster en jij daar bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week maandagavond voor weer een nieuwe kennismaking. Wederom tussen 7 en 9 uur op Meer Radio. En straks kun je op deze zender luisteren naar Jeroen.
0: Jazz on Monday with Bram Skaat.
1: Inderdaad. En we gaan eruit met... ja, wel een nummer wat wel een beetje als bruggetje past, hè, voor het volgende programma. Just the Two of Us, een single van jazz-saxofonist Grover Washington Jr. uit 1980. Het nummer verscheen op Washington's album Winelight en bereikte zowaar de tweede plaats in de Billboard Hot 100. En Bill Withers nam de zang voor zijn rekening. En wij zeggen...
0: Dag allemaal!

0: Kennis Maandag op Meer Radio. Tot volgende week.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de Staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
5: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
4: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 6 op maandag. Jazz. Bij Nieradio. Met Bram Schouten.
1: Goedenavond. Welkom bij Jazz op maandag. We begonnen vanavond met een mooie combinatie van Dr. John samen met Jules Holland en zijn Rhythm and Blues Orchestra in The Hand That Changed Its Mind. Chloe Lane nu, een duet met Mel Torme, Girl Talk.

De singer-song van dit seizoen was dit. Garot de Ipanema, oftewel The Girl from Ipanema. Een compositie van de Braziliaanse componist Antonio Carlos Jobim. Over 2 dagen, op 23 september, begint de astronomische herfst. De zogenaamde herfstequinox is er dan. Het moment dat overal op aarde de dag net zo lang is als de nacht. En als ik aan seizoenen denk, dan denk ik automatisch aan Vivaldi's 4 jaargetijden. The Four Seasons, Quattro Stagioni. Nee, ja, eigenlijk ook wel aan die pizza dan hoor. Een klassieke compositie uit 1723, waarin de componist voor ieder jaargetijde een speciaal vioolconcert had geschreven. In feite het eerste conceptalbum. Ja, ze hadden toen nog geen muziekdragers, behalve papier dan, hè, met noten erop. De Nederlander Dr. Kok, een muzikale duizendpoot geboren op Texel, heeft deze werken in een jazzy jasje gestoken. Vivaldi's Four Jazzy Seasons. En vanavond het derde deel van zijn herfst, Autumn.

De Kok, een muzikale duizendpoot geboren op Texel, heeft deze werken in een jazzy jasje gestoken. Vivaldi's Four Jazzy Seasons. En vanavond het derde deel van zijn herfst, Autumn. De Kok, een muzikale duizendpoot geboren op Texel, heeft deze werken in een jazzy jasje gestoken. Vivaldi's Four Jazzy Seasons. En vanavond het derde deel van zijn herfst, Autumn.

0: Ja, wat krijg je dan in de herfst, hè? Niet alleen een Indian summer, maar soms ook gewoon regen. Dit was de Canadese Diana Krall met Garden in the Rain. De herfst is natuurlijk ook het seizoen met de meeste mist. Edwin Rutte zingt hierover, en niet alleen maar negatief hoor. Ontmoeting in de mist, oftewel a foggy day.
1: Het was die dag waarop het mistte. Amsterdam

0: Thuis Nobel bracht onlangs alweer zijn 11e album uit, getiteld Child's Play. Een voor hem erg persoonlijk album. U hoorde de track This Is What It Is. En het zou me niets verbazen als het kind die het aan het einde hoort van de opname zijn eigen kind is.
1: Meer radio, jazz op maandag. Agenda.
0: Op donderdagavond 34 september is in Café Ruimzicht, Leimuiderdijk 377 in Burgerveen, weer een bluessessie. Wederom met Mr. Boogie Woogie. De man is weer eens in Nederland. En daar vind je hem vaak in Café Ruimzicht. Vanaf 8:30 begint Mr. Boogie Woogie met een eigen set. En vanaf ongeveer 9:30 is het jammer geblazen onder zijn begeleiding. Neem je eigen instrument mee. Maar er is er ook al een piano, zanginstallatie en een drumstel. En dat scheelt weer heel wat show, hè? De bluessessie is vrij toegankelijk, evenals de toegang tot Café Ruimzicht. Uiteraard wordt het kopen van de consumpties op prijs gesteld, hè?

stelde zichzelf al voor. Mr. Boogie Woogie himself is het. She's fine, she's mine. Een live opname gemaakt in Café Bruinzicht. En u kunt het terugvinden op de cd Live at the Pub uit 1997. Daarvoor hoorde u Ruud de Vries, over zijn bekende naam in Burgerveen, met The Sum of Life. Zie je vanken nu.

Ja, de herfst is ook het seizoen waar je stormachtig weer kunt verwachten. Niet zoveel als in de winter, maar genoeg. Volgens de KNMI zijn er in de herfst gemiddeld 22 zware stormen met een windkracht van 10 of hoger. Dit was Lou Rawls met Stormy Monday. Nederlandstalige jazz hoor je niet zo vaak. Toch ga ik eens wat meer in die materie duiken en kijken of ik er een zomerspecial mee kan maken. U gaat luisteren naar de Haarlemmermeerder Willem van Leeuwen, destijds part-time entertainer en voetbaltrainer. Later heb ik hem op Facebook nog eens gevonden als eigenaar van een idyllisch bed and breakfast in Zuid-Duitsland. Van zijn cd Mijn Wereld uit 2007, het nummer Geboren uit Nood, dat u vast zult herkennen als One for My Baby. Het is kort over.

En met Willem van Leeuwen zijn we weer aangekomen bij het einde van deze aflevering van Jazz op Maandag. Techniek en regie Ton van Raden, samenstelling en presentatie Bram Schouten. Deze aflevering kunt u terugluisteren op meerradio.nl en dan de tab uitzending gemist. De rest wijst zich vanzelf. De playlist kunt u lezen op de Facebookpagina van Meer Radio. Blijf luisteren, want na het nieuws van 10 uur gaat Meer Radio nog verder met de programmering tot aan middernacht. U kunt dan luisteren naar Nice and Slow, prettig muziek om een hectische dag af te sluiten. Het laatste nummer van vanavond is van de Belgische pianist Jeff Neven, die onlangs een nieuw album uitbracht. Het album heet Key Energy en de track die u gaat horen heet Adieu Patron. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Jazz op Maandag. Tot dan, same time, same place, same jazz.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: dat is een van de vele successen van Ed Sheeran. Dat was Thinking Out Loud. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, inderdaad. Dan zijn we weer met Nice and Slow. 2 uur lang prachtige muziek voor je. Met natuurlijk...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks naar het nieuws van 10:30. Dan krijg je 2 keer Roy Estefan te horen hier bij Weer Radio. Maar nu terug naar 2022. Voor Rocks and Hazes. Dit is Ik Drink. En zometeen hebben we ook nog Elbow en The Carpenters voor je.
2: Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij zo lang bezat.

Sharon en Richard Carpenter in 1973 met Yesterday Once More. En hier zijn Regina Bell en People Rising, A Whole New World.

Dat was Adele met de titelsong van de James Bond film Skyfall. En nu tot het NOS Journaal van 10:30. Deze van Tim Hardin. Ook gedaan door Rudy Bennett van de Motion Saints. How can we hang on to a dream?

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
4: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
3: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En zo begonnen we dit tweede half uur van Nice and Slow met Bill Withers uit 1971. Zijn eerste hit, Ain't No Sunshine.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer Chloe en Stefan. De eerste keer met de Miami Sound Machine. And Can't Stay Away From You. En daarna Here We Are. En dat is Chloe en Stefan solo in Nice and Slow. Time.

Lucky in de wet van Jason Mraz samen met Colby Calais. Dit is tot het NOS Journaal van 11 uur. Birgit Lewis, de schoonzus van Treintje Oosterhuis. En daarom ook een van de Ladies of Soul. En Birgit Lewis neemt ons mee naar 11 uur met deze dus. We are one. Tot zo hè, na het nieuws.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang. Maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Zo gingen we terug naar 2010 met deze grote hit van Lady Antebellum, Need You Now.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Het tweede uur van Nice and Slow, dat betekent dat we straks na 11:30 hebben. Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Lou Kamps bij Meer Radio in de 2 van 1. Maar nu gaan we terug naar de jaren 70. 1975 om precies te zijn. Met Rudy Karel. Ja, samen een straatje om. Een plusje van Weer Luiwinga.
2: S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten, zo goed als verlaten, weer is er een dag voorbij.

0: zoek, zoek, zoek. Braaf, ja. Hop. Kom in.
1: Nice and Slow, de jaren 70.

In 1968 maakte Marvin Gaye dit duet samen met Tammy Terrell. Het was You're All I Need To Get By. En nu terug naar 2024. De man die al vele duetten heeft opgenomen. Douwe Bob, dit keer samen met Sarah in Could Have Been Us.

Een van de vele successen van Roxy Music, natuurlijk met de stem van Brian Ferry. Het was More Than This. We gaan op naar het NOS-journaal van 11:30. Met deze traditional uit Cuba, door de Sandpipers, 1966, Guantanamera.

0: Slimmertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Slimmertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur. Nice and slow. Met Ton van Dranen.

0: Ja, schatje, daar was hij weer, hè? Speciaal voor jou. Deze van Suzanne Freek, als het avond is. Welterust, hè? Ik hou van jou.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan door met de 2 van 1 hier bij Meer Radio. De Amerikaanse zanger Luke Combs. In 2023 had hij een groot hit met dit nummer. Fast Car van Tracy Chapman.

Echt zo'n Franse klassiek waarbij je denkt... oh ja, dat is waar ook, die hadden we ook nog. Nicolas Perrac met So Far Away From L.A. En dit wordt alweer de laatste drie voor vanavond. Een van de mooiste van Neil Diamond, Morningside uit 1972. Daarna de Floaters met Float On. En we sluiten af vanavond met On The Outside van Rock Voisin uit Canada. Goedenacht. En wel te rusten, hè?

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

the curse.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Lincoln's and mines across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud.
1: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

yesterday when you were walking. We talked about your mom.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.